0: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang. Live in the mix.
2: Ja, dit is nou, wat ek weer, kom ek herhaal net weer vir jou daar, iemand het nou my gesê, Jesse, jy praat vandag. Nee, man. Ook ek so'n bietjie stadiger praat, naam, excuse, maar die einde van my program, dan skakel ek oor na Henke Foster aan Brakpan by die ander atelier, en hy gaan vir jou vermaak met lekker country muziek. En dan ook daarna ons aand eredienst, en dan sit Anel, en sy gaan gesels met een, of de aap, sy kan nie meer met hulle gesels nie, hoor, hulle is nie eers my punt, van hulle is die daar nie, maar haar program gaan oor een van die beesties, en dan moet jy net in luister. Is natuurlijk dinsdag aande is ons besigheidsuur, en dan donderdag aande is het Anel's Whisper program, en dan is het weer een herhaling, soos vanavond, net na die eredienst. As jy dit nou gemis het donderdag aand, dan kan jy weer daarna luister. So bly ingeskakel hier by Remoer FM, jou pretstasie.
3: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: Dave Mills made Love Is a Beautiful Song.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Sondags het toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express. U instop eindring specialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop,

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Hi, ek is Dol Bester.
3: Ek is Anel O'Neil.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boere muziek uur wat jy gaan krijg.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station. The
2: dog's out! Man, kijk, allemaal woon met die beste verfraaid troeteldieren. Kom, ik vertel jou van Java, die bekostigbare kost voor alle troeteldieren. Java wordt van topgehalte bestanddelen vervaardigd. Alle bestanddelen is speciaal geformuleerd volgens een hoge standaard en op wetenschappelijke wijze om die rechte verhoudings van voedingsstoffen te verkrijgen wat troeteldieren benodig. Daar wordt kost voor katten, voels, vissen, as ook honden en vegetarische honden vervaardigd. Wil jij nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The energetic 80s.
4: The dopest beats are ready. Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou, wat so aha, is dit met jou vandag?
2: Aha, ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik, man, besoek hulle Facebookblad, as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
6: With the doctor of all mixes.
7: Make some noise for your